0: onderzoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzees gebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Paus Leo wordt vanochtend opgenomen in het ziekenhuis voor een longoperatie. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Tijdens een medische controle werd onlangs een klein knobbeltje in de long van de 71-jarige kerkelijke leider ontdekt. Volgens een artsen is de afwijking in een vroeg stadium ontdekt, maar is een ingreep wel noodzakelijk. Het herstel van de Amerikaanse paus zal naar verwachting ongeveer een week duren. De internationale luchthaven van Riyadh blijft zeker tot zaterdagavond gesloten na de aanvallen door de Houthis uit Jemen. De Saoedische luchtvaartautoriteit wil eerst de veiligheid van de luchthaven waarborgen. KLM vliegt tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam. Dat is langer dan eerder aangekondigd. Getroffen passagiers kunnen omboeken of hun geld terugvragen. Bij de aanvallen op de luchthaven afgelopen weekend kwamen volgens de Saoedische autoriteiten 14 mensen om. Oekraïne mag van de Litouwse premier Sinkevicius wel meer datacentra in Rusland aanvallen. Dat zei de regeringsleider op een veiligheidsforum in Warschau op vragen over het tegengaan van de Russische inmenging bij verkiezingen. Volgens Sinkevicius helpen zulke verwoestingen ook om de Russische desinformatie en de inzet van sociale mediabots flink in te dammen. Recent werden al Oekraïnse aanvallen gemeld op datacentra van het Russische techconcern Yandex, de spil in de economie daar. De Franse marine heeft ten zuiden van het overzeese eiland Réunion een olietanker geënterd die deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Volgens president Macron voert het schip onder valse vlag en wordt het verdacht van brandstofsmokkel. Met de schaduwvloot omzeilt Rusland de westerse sancties. Het geënterde schip staat op de Europese sanctielijst van ruim 700 schepen en is door de Franse marine omgeleid. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: een kleine jongen was, ik denk 5 jaar oud, wilde mijn moeder, de danseres Margot Fontijn, dat ik op een feestje, waarop alleen maar hoge mensen uit de cultuur en politiek waren, dat ik een spagaat zou maken, zo'n spreidsprong plat op de grond. En ik wilde het wel proberen, maar ik was...
1: Hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Dat gebeurt ons allemaal. Oeh, dat gebeurt ons allemaal.
0: Iedereen stond in een kring en ik werd zo bang. Ik voelde me toch al niet zo prettig, want mijn vriendinnetje van 4 had het die ochtend juist uitgemaakt. Ze zei dat onze verhouding in een dal geraakt was en dat we elkaar een paar jaar maar niet moesten zien. En ik vond dat zo erg, maar ik kon niks zeggen, want
1: hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.

Het was een heel druk feestje. En iedereen stond om mij heen. En mama zei, nu gaat de kleine Buster de spagaat doen. En we gaan allemaal kijken. Ik zei, mama, ik heb nog nooit de spagaat gedaan. Ik ben nog maar 5 jaar oud. Doe wat ik zeg, zei mama. We staan niet voor de kaart.

Ik trilde en ik beefde en ik smeekte. Mama, zet me neer. Maar mama wierp me de lucht in en brulde: kijk eens wat mijn Buster kan. En ik vloog wel 4 meter.

0: kwam op het hoofd van een oudere vrouw terecht. En die vrouw die brak haar nek. Mama zei, rotjongen, dit is jouw schuld. Kijk eens wat je hebt gedaan. Je hebt de nek gebroken van prinses Antoinette. Ga onmiddellijk naar je kamertje. En ik vond dat reuze onrechtvaardig. Maar ik kon gewoon niks zeggen. Ik
1: Hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.

In het begin noemden ze zich de Detroit Spinners, al later de Spinners maken het uit. Het is het een in het andere potje nat. Working my way back to you back 1979. De jaren komen voorbij. Vooral veel muziek uit de jaren 70, vrienden vandaag. Gewoon omdat het zo lekker is en omdat het mogelijk is. En omdat het kan natuurlijk op de radio. De gouden herinneringen uit een luisterrijke periode. Earth and Fire. Met die wonderschone

0: Verliefde mensen in Nederland drastisch toegenomen. Kinderen, tieners, volwassenen en zelfs bejaarden zijn verliefder dan ooit. Ben jij wel eens verliefd geweest?
1: Uit de jaren van de boybands. Ja. Ja, ze stonden op en ze vielen. Maar goed. Sowieso een bekende Nederlandse hit uit 1996 van het Nederlandse boyband trio Bad. B-E-D. Het nummer werd geschreven en geproduceerd door bekende broers. Dat waren Robbie en Freddy Bolle.

0: enige eend die volgens mij nog nooit in de pan is geweest.
1: Nee.
0: Maar volgens mij wel de allerberoemdste eend buiten Donald Duck om, ja, moet het zijn geweest, muzikaal gezien althans. Hè? Kwam helemaal uit de disco scene. 1978. Stuk gedraaid in de is het Club Disco 54 of zo in New York. Mensen, lieve mensen, wat een plaat, wat een hit. Het was Reggie's op de radio. Als de meeste lekkere hoogstandjes. Komen zo regelmatig ook een songfestival.

Dit was het duo, Bobby Storrs, Let It Swing. Zo mensen, tot zover van vandaag de Middelste Roadshow. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde zender. Dan spreken we elkaar weer.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. In de deelstaat Baja California kwam een gezin om het leven toen hun huis overstroomde en in het zuiden van het land overleed een man door een ingestorte muur. Reddingswerkers hebben tientallen mensen met helikopters in veiligheid gebracht. Ook de westkust van de VS heeft overlast van het noodweer met zware regenval in onder meer Las Vegas en Los Angeles. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft zich aangesloten bij de grootschalige scholierenprotesten in Frankrijk. Bij een schoolblokkade in een voorstad van Parijs zei ze trots te zijn op de jongeren die tegen een gebrek aan investeringen in scholen protesteren. Verspreid over het land worden vandaag tot 200.000 demonstranten verwacht. Later vanmiddag loopt Thunberg mee in een grote mars in Parijs. Ze kreeg in 2018 als 15-jarige bekendheid met scholierenprotesten tegen klimaatverandering. 2 koopvaardijschepen zijn voor de kust van Bulgarije getroffen door drones waarbij 1 vaartuig is gezonken. Dat heeft de Bulgaarse premier Radev bekendgemaakt. Een van die schepen was Oekraïens en had 15 opvarenden die allemaal zijn gered. Bij het gezonken schip kon 1 persoon in veiligheid worden gebracht. Radev denkt dat Rusland achter de luchtaanvallen zit, maar heeft geen bewijs en noemt het voorval volstrekt onacceptabel. Hij is van plan om de Russische ambassadeur te ontbieden. En asielminister Van den Brink vraagt in een dringende brief aan alle Nederlandse gemeenten om extra opvangplekken, omdat de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar is. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kampt nu al met een ernstig tekort, waardoor mensen afgelopen week weer buiten moesten slapen. En zonder ingrijpen loopt volgend jaar het opvangtekort op tot mogelijk ruim 7600 plekken. Volgens de minister zet het ruimtegebrek de veiligheid in en rond de opvanglocaties ook erg onder druk. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: De lunchbreak ruist als het water van de Noordzee.
13: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Tweede Raad de Week gaat weer een snel tempo voorbij gaan natuurlijk. Want we zijn alweer dinsdag. Bijzonder gezellig als je weer bij bent. Dit is over 12 uur geworden. Bedankt ook aan onze collega's natuurlijk. En het was Changes en Lovers Holiday. Ja, waarom niet, hè? Inderdaad. Eventjes inplannen in de agenda natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad. Hier zijn de Four Tops. Can't help myself. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Lunchbreken tot 1 uur op je radio.

zeker zachte muziek natuurlijk van de Four Tops. En dan allemaal met een sugarpop, honey. I can't help myself, ja. Moet je even hulp vragen natuurlijk. Hè. Als je het zelf niet kan, als je twee linkse handen hebt, geen probleem. Het is dinsdag vandaag. Je hebt er reden om te zeggen, ja, het is dinsdag ook voor mij natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Hier is Supertramp, The Logical Song. Fantastisch dat je erbij bent. Op jouw favoriete radiostation, ja.

En de laatste vloed zegt weer 20 jaar natuurlijk, hè. Madonna, daar heb ik het allemaal over. En dat dan met haar Papa Don't Preach. Ja, ze is weer helemaal terug, mag je zeggen, inderdaad wel. En misschien komt haar dochter ook wel in haar plaats innemen natuurlijk. En de showbiz wereld, als het ware. Heel bijzonder goedemiddag, moest je pas afstemmen. Dit is de lunchbreak op dinsdagmiddag. En we doen dat natuurlijk iedere dag tussen 12 en 1. Van de zondag tot en met de vrijdagmiddag natuurlijk. Hier is de Culture Club. Ken je deze nog met Karma Chameleon? Natuurlijk.

0: Boy George. Die alle records gebroken heeft. Dat we eerst niet wisten of het een man of een vrouw was. Maar in ieder geval, hij was ja, en de sound. En van de jaren 80 natuurlijk met de Culture Club en Karma Chameleon.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Wat de mensen toch allemaal moeten doen, hè, om de jingle te kunnen starten. Inderdaad wel, hier is de onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Tina Turner. En dit allemaal met haar What's Love Got To Do It, What To Do It. Op jouw dinsdag. Goedemiddag. En als het je verjaardag is, wel van harte gefeliciteerd natuurlijk. Geniet ervan, want het is maar één dag in het jaar dat je kunt genieten van een jaartje ouder te worden. Hier is Tina Turner. What's

wat een vrouw, wat een vrouw. Ja, je kunt wel zeggen van Tina Turner natuurlijk, wat een wijf ook natuurlijk wel, hè. Dat mag je ook wel zeggen. Tina Turner en What's Love Got To Do With It. Spijtig genoeg is ze ook van ons heen gegaan al een heel tijdje geleden. Maar haar muziek wel, die kunnen we natuurlijk blijven draaien, inderdaad wel. De zomer is wel een klein beetje al een tijdje achter de rug. Maar dat geeft allemaal niet voor Don Henley. Hij blijft zingen over zijn Boys of Summer. Goedemiddag, smakelijk eten deze dinsdag. En ja, we doen het tot 1 uur natuurlijk. En in het heetste nieuws, ik heb al eens eventjes in de boekjes gekeken. John Lennon komt aan de beurt vandaag. Dus voor de liefhebbers van John Lennon, straks een uitgebreide samenvatting van John Lennon. Hier op jouw radio, op jouw fantastisch radiostation. En als Don Henley nu wel gaan zingen, dan ben ik uitgepraat. Hier is hij.

0: vandaag gaan we terug naar 1980. Vandaag in 1980 begint John Lennon in de Hit Factory Studio in New York aan de opnames van zijn Double Fantasy LP. Wat zijn laatste album zou worden. Hier is John Lennon en Yoko Ono en het allemaal met zijn Woman.
1: Where are we going, fellas? Two, three, four.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP
0: of artiest van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Hardwakker swingen inderdaad. Hè. Dat is zeker op deze dinsdagmiddag onze hit-tip voor deze week. Onze Belgische Lost Frequencies. Net allemaal met I Live It All. Ja, alles uit het leven halen. Dat is wel een klein beetje de bedoeling natuurlijk. Hè. Ja, die erachter zit. En als je pas afstemt, wel fantastisch dat je erbij bent. We zijn er nog tot 1 uur hier op jouw fantastisch radiostation. We zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Helemaal gratis en voor niets. Inderdaad wel. En hier is Simple Minds. En die mannen doen het ook gratis vandaag. Hier zijn ze met Don't You Forget About Me.

Moet er nog aan tafel zitten, zou ik zeggen. Eet smakelijk, eet smakelijk. Ja, en dan wel Simple Minds en Don't You Forget About Me. Natuurlijk ben je me niet vergeten, anders zou je niet luisteren naar de radio natuurlijk, hè. Ja, inderdaad wel. Straks ook nog onze artiest van de week natuurlijk. En laten we nog eens eventjes naar die, naar die mooie zomer van 2026 gaan. Inderdaad wel. Dat allemaal samen met de madametjes of de dametjes van de Bananarama. Hier zijn de Bananarama's en Cruel Summer. Goedemiddag. En gezellig als je erbij bent. Stay tuned.

inderdaad heel de week onze artiest van de week natuurlijk, Volumia. En zet het volume maar een klein beetje hoger, zou ik zeggen, dat mag allemaal wel vandaag. Want het is tenslotte Happy Tuesday of Happy Dinsdag, inderdaad wel. En dat was dus Volumia en afscheid. Ja, inderdaad wel. Maar nog geen afscheid nemen, straks om 1 uur is vroeg genoeg, zou ik zeggen. Eventjes naar Spanje. Hier is Poco of Paco. En dit allemaal met hun Amor de Mis Amores.

0: Maar goed, maar eens eventjes na de zomer natuurlijk lekker zonnig zijn op de radio. Natuurlijk wel, zeker in de lunchbreak over de middag tussen 12 en 1, want dan eet iedereen. Was muziek van Paco en Amor de Misa Morris. Ja, inderdaad wel. En ja, het is tijd geworden voor...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag. En dat is geworden niemand meer en niemand minder dan Miami Sound Machine. Hier zijn ze met Bad Boys. Tot morgen. Morgen is het alweer de helft van de week natuurlijk. Morgen is het alweer woensdag. Joepen de poepie. En een halve dag in school. Hè? Ja, inderdaad wel. Hier is Miami Sound Machine. Tot morgen en stay tuned.

0: Dit is iTurn Radio op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De bevoorrading van Albert Heijn ondervindt nog altijd grote hinder door het computerprobleem gisteren. Omdat IT-systemen grotendeels plat liggen, proberen medewerkers de winkels nu handmatig en via omwegen te bevoorraden. 5 van de 6 grote distributiecentra zijn dicht, waardoor leveranciers hun goederen vandaag niet kunnen afleveren. Albert Heijn waarschuwt dat er vooral bij vers producten zoals groente en fruit lege schappen kunnen ontstaan. Online bestellen blijft voorlopig onmogelijk. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week een dag het werk neerleggen. De staking treft onder meer regionale vervoerders als Arriva, Qbus, Keolis en EBS. Wat de exacte impact zal zijn is nog onduidelijk, omdat vervoerders pas bij het begin van de dienstregeling zien hoeveel personeel er daadwerkelijk komt werken. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. In de deelstaat Baja California kwam een gezin om het leven toen hun huis overstroomde en in het zuiden van het land overleed een man door een ingestorte muur. Reddingswerkers hebben tientallen mensen met helikopters in veiligheid gebracht. Ook de westkust van de VS heeft overlast van het noodweer met zware regenval in onder meer Las Vegas en Los Angeles. En het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia is aangekomen in Ceuta voor een historisch bezoek. Honderden inwoners verzamelden zich met Spaanse vlaggen bij het gemeentehuis om het paar te verwelkomen. Het is voor het eerst sinds 2007 dat het koningshuis de Spaanse exclave in Noord-Afrika bezoekt. Met hun komst willen Felipe en Letizia steun betuigen aan de inwoners na de massale migranteninstroom van afgelopen zomer. Morgen reist het koningspaar door naar die andere exclave, Melilla. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
0: You're listening to
10: iTurn Radio.

half over 1 hier bij iTurn. Welkom op deze dinsdag namiddag, 13 oktober. Het begon vandaag met Jason Mraz en I'm Yours. Gevolgd door deze Lying Eyes uit 1975 van The Eagles. Uit het album One of These Nights.

Fijn dat je weer iTunes luistert op deze dinsdagmiddag. Cher en de Soup Troop Song. Onderweg in Ranger. Colby Kylot, The Trox en deze First Aid Kit.

Wat zo leuk is aan het originele. Het kwam uit 1965 en het klonk vanuit een blikken doos. The Trucks en Wild Thing.

Ze werd ooit eens afgewezen bij American Idol. En bij haar tweede auditie zong ze zelfs dit nummer. Dat wel in een vroegere versie. Maar de jury stuurde haar destijds al in de voorrondes naar huis. Colby Kylert. Hier met Bubbly. Met iTunes. Bijna 20 jaar oud. Onderweg Yves de Senders. Eigen bodem. De Four Tops en Eranger.

0: Goedemiddag, welkom bij iTurn Radio. Dit is een uur Benny de Zwart op je radio.
1: Hollanders, dat is zingen, dat is terreurdreigingen vieren. Geen probleem.

Into You van Atlanta Rhythm Section. Parelplaat tot en met zondag hier bij iTunes. Vandaag 13 oktober, Wereldtrombosedag. Niet zo'n leuke dag eigenlijk, ja. Maar ook internationale dag van de kunstmest. Dat is goed voor de boeren. Op deze 13 oktober zijn er ook jarigen. Vandaag, en dat is... Ja, zij wordt 92 vandaag. Wie?

Ze leverde 10 jaar geleden nog een strijd tegen alvleesklierkanker. En overwon het. Ondanks haar fragiele gezondheid en de onvermijdelijke ouderdomskwalen blijft ze strijdvaardig en nauw betrokken bij haar passie. En dat is muziek. Hier bij ons uit 1985. Only Love. Straks gaan we Frans Zalig. Eerst nog New Radicals.

des enfants. Toch in de Belgische politiek. Het gaat hier niet over een president, maar over een premier. Geen State of the Union. Daarom dit nummer van Gérard Lenormand. Waar hij Mickey Mouse als premier dopte. En Kuifje die gaat bij de politie. En Zorro die zorgt voor justitie. En Tarzan, ja, die wordt minister van ecologie. Ik heb er nog twee. En dat is er eentje van. Wat een mooie. Van Charlie Rich.

0: En zo werd het 4-2. Blij dat ons vader ook weer blij is. Met deze Charlie Rich. The most beautiful girl in the world. Als voorlaatste vandaag. Ik heb er nog eentje. Want straks na 2 uur is het tijd voor Meiden in Holland. Als het maar uit Nederland komt. Een programma met vol Nederlandse hits.
1: I've been holding on to pieces, swimming in the deep end, trying to find my way back to you, cause I need.
0: En straks om 4 uur zijn we terug de jaren 80. Ik laat ze nog met deze Tom Grennan. A little bit of love.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Het kabinet trekt volgend studiejaar meer geld uit voor zorgopleidingen en creëert 66 extra plekken voor de studie geneeskunde. Daarmee wordt een eerdere bezuiniging deels teruggedraaid en komt het totale aantal studieplekken uit op 3050. Onderwijsminister Letchert volgt daarmee het advies van het capaciteitsorgaan dat nog meer opleidingsplaatsen wil. Ook voor de opleiding tot mondhygiënist komen er extra plekken bij, maar de minister vindt een uitbreiding voor het aantal studenten tandheelkunde te duur. Duizenden uitzendkrachten van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal zitten in grote onzekerheid na het cybersecurity incident bij het moederconcern. Sinds het uitvallen van de IT-systemen gisteren worden op grote schaal diensten van logistiek personeel geannuleerd. Onder medewerkers heerst nu grote onrust omdat onduidelijk is of hun geannuleerde uren wel worden doorbetaald. Ook op de winkelvloer leidt de IT-storing tot problemen en extra werk, zoals het handmatig aanpassen van actieprijzen op de schappen. Het Ierse compromisvoorstel voor de nieuwe EU-meerjarenbegroting stuit op zware kritiek van meerdere lidstaten. Onder meer Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Nederland vinden dat het bod van 1600 miljard euro geen basis vormt voor serieuze onderhandelingen. Frankrijk eist dat de begroting deels wordt gefinancierd met nieuwe EU-belastingen op tabak en online gokken. En een aantal landen wil juist een hogere begroting. Ierland wil als EU-voorzitter nog voor het einde van het jaar tot een akkoord komen. En staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog onderzoeken of 3 varkensboeren zich aan het verbod op het afknippen van biggenstaarten houden. Dat heeft het college van beroep voor het bedrijfsleven besloten in een zaak van dierenwelzijnsorganisatie Varkens in Nood. Erkens weigerde eerder te handhaven omdat de regels volgens hem te onduidelijk waren, maar de rechter veegt dat argument van tafel. Het couperen van staarten van biggen is al jaren verboden, maar het gebeurt in de praktijk nog op grote schaal. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. This is your iTunes Radio.
2: Nu op iTunes Radio.
3: Made in Holland.

Ja, vrouwtje. Daar zitten we dan. Gij en ik samen op de bank. We gaan er een gezellige avond van maken. Ik heb vanmiddag bij de site dus de paar pakken wijn gehad. En de kersen staan al te branden op tafel. Ja, het zal een romantische avond gaan worden. De friet thuis is al aan. En we zullen zo bieden een paar frikandellen in gaan gooien. Het is een Philips. Een 6000 watt. Dus dat wil wel bakken, ja. En de gordijnen zijn dicht. Ja, ik had eens nog lamellen zullen vatten. Maar die zijn zo ongemakzuiver te houden. En de cv staat 10. Ik heb een hoogrendements combi-keutel, dus je zult geen kou hebben. En als je te warm krijgt, dan trekt de mouw wel uit weg. Ja, vrouwtje. Ik heb lang op deze avond gewacht.

luister juist al aan mijn romantische muziek. De nieuwste van Barry Whitemans. Ken je die? Nee. Ja. Mijn paar speakers van 300 watt continu vermogen en een pieken van 500. Als ik ga kijken op de frikandel naar Klaas. Of had er liever iets anders? En een tosti of iets? Of een Mexicano? Of een avocado met remoulade saus? Je zegt het maar. Hoi. Ik heb ook een waterbed met een inhoud van 750 liter en een rendement van 495 kilowatt met MDF ombouw. Dus als je ze wel eens in hebt. Waar zei je dat? Ja. Het is inderdaad al laat. Ja. Oh ja. Ja, ja, ja. Hoi. Wat je gehad? Ik dan de deur goed achter deed. Anders ga ik de alarm aan.

0: Het is nu 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Er lijkt beweging te zijn bij het kabinet over het zwaarder belasten van arbeid. Staatssecretaris van Financiën Ehrenberg zegt tegen RTLZ dat de grens van de belastbaarheid van arbeid in zicht komt. In het coalitieakkoord staat dat extra inkomensbelasting de verhoogde uitgaven van Defensie moeten dekken, maar daar lijkt geen steun voor te zijn in het parlement. Op 12 november stemt de Tweede Kamer over het belastingplan. Of er aanpassingen komen en welke is nog onduidelijk. Demonstranten worden morgenavond niet toegelaten tot het stadionterrein van AZ. Daar speelt de club in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Burgemeester Schouten vreest confrontaties tussen betogers en supportersgroepen en heeft een demonstratieplek aangewezen buiten het terrein. Er zijn 2 demonstraties aangemeld. De gemeente heeft ook signalen dat er ondanks een verbod Israëlische supporters naar de wedstrijd komen. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week 1 dag het werk neerleggen. De staking treft onder meer regionale vervoerders als Arriva, Qbuz, Keoli en EBS. De exacte impact is nog onduidelijk omdat vervoerders pas bij het begin van de dienstregeling zien hoeveel personeel er komt werken. En ruim 400 medewerkers van publieke omroepen eisen in een brandbrief dat de NPO afziet van deelname aan het Eurovisie Songfestival. De ondertekenaars vinden het onacceptabel dat entertainment voorrang krijgt boven menselijk leed. Vorige week vroegen 7 omroepen al opheldering over het besluit om komend jaar weer mee te doen. Omdat er geen omroep mee wil werken aan de Nederlandse inzending, gaat de NPO de begeleiding nu neerleggen bij een onafhankelijk team van freelancers. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
0: Bart van de Heuvel, de muzikale tijdmachine.
3: Get ready.
2: iTurn Radio.
4: Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. Presentatie Bart van der Heuvel

0: wilde ik hebben.
1: Een beuk erin!
0: Juist. Met dank aan vlugge Harry. Die eigenlijk gewoon Willem heet trouwens, by the way. Goedenavond, Willem. Hey, van harte welkom in de muzikale tijdmachine. Hij gaat niet vlekkeloos. Dat betekent dat volgende week de hele week weer over mag. Heerlijk. Hey, dit is de muzikale tijdmachine, mocht je het nog niet weten. Mocht je het nog nooit gehoord hebben. Ik doe het al een paar jaar. Het is dinsdag de 13e. Nee, het is geen vrijdag. Oktober 2026. Je hoorde de Tompoesplaat van de week. De mama's en de papa's. And go where you wanna go. With your transistor radio. Maar je kan ook gewoon je mobiel meenemen. Een appje ergens downloaden. Ook geen probleem. Kwam uit op single 1965. En je vindt het op het debuutalbum. If you can believe your ears. Your eyes and ears. En die staat donderdagavond klaar, dat album, even over de klok van 8. Met twee nummers die niet op single uitkwamen. Het programma Album Tracks, nummer 7.

instuur. De Beatles staan erbij. Waarom schrijf van een halve eeuw geleden? Een nummer uit de Nederlandse top 40 van een halve eeuw geleden. En natuurlijk ook een nummer uit de top 40 van vandaag. Keuzeplaat aan het eind van het eerste uur. Brown Eyes. De keuze ging tussen Fleetwood Mac en Lady Gaga. Tweede uur starten we met de verlaten hits uit de jaren 90. Daarna komen ook de Zero's nog langs. De Rolling Stones staan erbij. De jarige artiesten. Marie Osmond. Maar we starten eerst met de verlaten hits uit de jaren 70.

0: Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. De muzikale tijdmachine. Met presentator Bart van Druyvel.
1: ...1970.

16 minuten over de klok van 7. Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Deze dinsdagavond van 13 oktober 2026. Je hoorde het nummer, oftewel de single met de naam Octopus. En hij is van Syd Barrett. En dit nummer vind je op het album The Madcap Laughs. Met die mooi geschilderde vloer toen dat tijd. Speciaal voor deze hoes. LP-hoes. Geschilderd door zijn vriendin inderdaad. Van dit album hoor je trouwens donderdagavond na de klok van 8 nog 2 nummers. Die niet op single zijn uitgekomen. Want dit is de enigste single van het album. Bij het programma Album Tracks. Aflevering nummer 7. En heb je morgenavond niks te doen en hou je van muziek uit de jaren 70. Ben je van harte welkom bij de Rock'n'Roll and 70's Show. Nu tijd voor de artiest van de maand. Oktober, jawel, keuze van Nan de Maas. Deze maand is Pink. En je hoort zo het nummer Just Give Me Reason. Het is trouwens een duet, want ze zingt het samen met Nate Roos. Staat op Pink haar 6e studioalbum The Truth About Love. Komt trouwens 15 september 2012 uit. En het nummer als single Give Me A Reason. Give Me Reason. Dat kwam 26 februari 2013 uit.

0: Wanna Hold Your Hand. En vandaag in 1963 waren de Beatles te gast in het tv-programma Sunday Night at the London Palladium. En speelden er onder andere ook dit nummer. Echter, duizenden fans maakten buiten zoveel geluid dat het niet alleen in het theater was te horen, maar ook in de huiskamers van 15 miljoen kijkers die op dat moment waren ingeschakeld met hun tv. En de volgende dag beschreven de kranten het als, en dat was de allereerste keer in de Beatle-geschiedenis dat dat werd gedaan, als Beatlemania. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1963. Ik ga naar 1976. Je hoort de nummer 1 uit de tipparade. En voor deze week is dit, een halve eeuw geleden weliswaar, de Ritchie Family met their best disco in town.
1: Let op, uren en oren dicht. Hier komt
2: Veronica's alarmschijf.

Nieuw. The Real Thing met Can't Get By Without You. Dit nummer stond in de Nederlandse top 40 van week 42 tot en met week 49. Totaal 8 weken. Met als hoogste notering nummer 11.

0: Geen idee waar ik zelf ook ben. In mijn eigen studio waarschijnlijk. Uit de top 40 van vandaag hoorde je Sans Mieux met Uiterhaag. Met Feels Part 2. Nu tijd voor Rolando Hits uit de jaren 80. En ik start met de heer Paul Simon. Hij luistert naar een train in the distance.
1: ...1983.

0: deze dinsdagavond van 13 oktober 2026. En je luistert naar de muzikale tijdmachine. Je hoorde het nummer She Sells Sanctuary. En het is van de Cult. Staat op het album Love. Het nummer She Sells Sanctuary. Dat je hoorde. Kwam uit op single. 12 mei 1985. Eerste van de totaal 3 singles. De andere 2 hadden de titel Rain en Revolution. Donderdagavond staat het album na 8 uur er ook bij in Album Tracks. En hoor je nog 2 nummers? Nee, die kwamen niet op single uit. Tijd voor het item A Song. Which Direction is in de titel. Hier is Blondie met One Way or Another eerst. En daarna Chris Isaak. And south of the border down Mexico Way.
1: ...1978.

Je hoorde Blanche Shell met het nummer New Shape. Staat op het nieuwe album Violins van deze dame. Met als geboortenaam Sabrina Meyer Teitelbaum. Singer-songwriter in de muziekstromingen alternatieve rock, indie rock en grunge. En doet het sinds 2016. En Violins, dat is haar derde studioalbum, kwam 25 september jongstleden uit. Tijd voor de keuzeplaat van deze week. Wederom dank voor het stemmen. Titel van het nummer deze week, Brown Eyes. De keuze ging tussen Fleetwood Mac en Lady Gaga. 49 van u brachten één stem uit. Dan gingen er 34 naar Fleetwood Mac, 8 naar Lady Gaga. Fleetwood Mac en Lady Gaga, totaal 5 stemmen. En geen van beide alstublieft. Dan gingen er 2 naartoe. De keuzeplaat van deze week is Fleetwood Mac met totaal 39 stemmen.

0: De keuzeplaat van deze week. Fleetwood Mac met Brown Eyes. En even over de klok van 7 aankomende vrijdag hoor je Lady Gaga met haar Brown Eyes. Inmiddels 2 minuten over de klok van 8. Dus ik heet je van harte welkom in de tweede uur van de muzikale tijdmachine. En die starten we met rollator hits uit de jaren 90. Hier is Massive Attack met het nummer Safe from Harm.
1: ...1991.

0: Smashing Pumpkins met het nummer She Rap Rock. Kom uit op single en vind je op het album Siamese Dream. En daar hoor je donderdagavond nog twee nummers van, maar die kwamen niet op single uit. Je hoort ze tussen 8 en 9 in het programma Album Tracks. Nu tijd voor dit.
1: Ladies and gentlemen, it is time for the Rest in Peace record of the day.
0: Geboren 28 juli 1949 in Melbourne, Victoria in Australië. Overleden 13 oktober 2001 aan de gevolgen van keelkanker in Castlemaine in hetzelfde Victoria, in hetzelfde Australië. Zijn naam Peter John Doyle. Je hoort hem samen met de andere leden van The New Seekers in het nummer Never Ending Love. Never Ending Song of Love moet ik zeggen. Peter Doyle mocht slechts 52 jaar worden.

0: tijd voor de artiestenverjaardagskalender. En degene die we vanavond aandacht geven in de muzikale tijdmachine. Dat is Olive Marie Osmond. Vandaag geboren in 1959. Dus alweer 67 jaar. Zus van al die andere jongens. Met als achternaam Osmond. Gaan naar de muziek. Hier is een duet met een van die broers van haar. Genaamd Donny. Met de titel Deep Purple.
1: ...1975.

De paalplaats van deze week. Elke week wordt die gekozen door Timothy Wildschut van iTunes Radio. En deze week hoorde je de Atlanta Rhythm Section met So Into You. Nummer komt van het album Rock'n'Roll Alternative en kwam uit in december 1976. So Into You was het de derde en tevens laatste single die van dit album kwam. Daarvoor zaten er nog Neon Nights en Georgia Rhythm. En die Atlanta Rhythm Section is een Amerikaanse Southern Rock band. Begonnen in 1970, zijn nog steeds bij elkaar. Sterker nog, ze toeren nog steeds. 17 oktober aanstaande staan ze in de Hall Gainesville. In het plaatsje Gainesville in Georgia, in de Verenigde Staten van Amerika. Nee, nummer kwam niet in de top 40 tipparade van week 16 tot en met week 19 in 1977. Dus totaal 4 weken. En dat was het. We gaan naar ons laatste Rollator Hits blokje voor vanavond. Als eerste hoor je Kylie Minogue met het nummer Can't Get You Out of My Head. En van deze wereldhit staat op het album Fever. Ja, wereldhit. Want vandaar in 2001 kwam deze comeback album vanuit het niets op nummer 1 in de Engelse albumlijst. En daarna hoor je Hello Mellow met het nummer Sleep, Eat, Sit en jawel, Repeat.

Rock and Roll uit de jaren 70 van Amy Stewart. Won het origineel van Eddie Floyd natuurlijk. En daarvoor was dat Jumpin' Jack Flash by the Rolling Stones, aangevraagd door Yolanda. We gaan, dat was geen Rolling Stones, dat was niet heel iets anders. Dat was Culture Club met Do You Want To, Do You Really Want To Hurt Me? Met een toast op het einde. En dat is, dat doen ze in Jamaica met heel veel reggae nummers. Dus leuke uitvoering. Fijn. Nu verder met een aanvraag van Yolanda. Hier zijn de Rolling Stones, Jumpin' Jack Flash.

0: De lekkere lange versie van Love Action van de Human League. En daarvoor dat was Electricity van OMD. Een van mijn favoriete bands. Oh nee, help!
1: Dames en heren, IC4308, vertrektijd 8 uur 9. Naar Amon zal vandaag alleen stoppen te Antwerpen, Bergen, Liert, Herentals, Geel, Mol en Lommel. En zal niet stoppen te Leuven en Aarschot. Maar wees niet getreurd, want hier is het blokje van het bouwhuis. Dus hou je maar vast.
2: A Brooklyn style, eh?

0: Spazmoniac. Spazmoniac.
1: Het klokje van Paul Huis. Daar word je stil van.

You Should Be Dancing by the Bee Gees. And before, I Need You van Armin van Buuren en Gary Bay. En daarvoor een lange versie van Godi Iaka en van Moni Iaka. En allemaal Dokkie van Bouwhuis, die zijn huis nu aan het verbouwen is. Ja, kan allemaal natuurlijk. Jolanda heeft zin in iets Italiaans, dus nou ja, dat ken. Nou, Vasco Rossi, hoppa.

zou het wezen? 1986? Denk het wel. Lessons in Love, Level 42. En daarvoor is de rest komt van Motorcycle. Nou, Tim is aan het werk. Timmy at work. En ergens in Duitsland waar het bier heel erg lekker is. Dus vandaar dat ik het even overneem. We gaan verder met een, ja, wat zou ik zeggen, een cover van een welbekende Italo. Dit is een origineel van Flaggio, en maar deze versie van Oliver Heldens. Take a chance.

Ja, blijf lekker. Radiohead, Where End You Begin. En daarvoor, dat was Sugar van Editors. Ben aangekomen bij mijn laatste plaat voor vanavond. Laat ik de non-stop lekker het overnemen na 11 uur vanavond. Dankjewel voor het luisteren. Tim neemt het over volgende week. En tot de volgende keer. Dit is The Ways van Yellow.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert